0: Radio Bergijk. Het radiostation voor iedereen.
1: We gaan terug naar het jaar 2015. Toen stond hij wekenlang op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. Ik heb het over Kenny B. Hier is hij met Zijn Parijs.

Het is toch alweer een plaat uit 2015. En zijn Frans was bijzonder goed, want hij kon de belangrijkste woorden zeggen. Je t'aime, oftewel, ik hou van je. Kenny B. En we zaten zo eventjes met z'n tweetjes in Parijs.

0: Weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen is het bewolkt en vooral in het noorden en westen is er kans op enkele buien. Er staat een matige, soms vrij krachtige zuidwestenwind en aan zee waait het nog iets harder tot krachtig. Het blijft de komende uren wisselvallig. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overwegend droog, alleen lokaal kan dan nog een bui vallen. In het zuidoosten blijft het volledig bewolkt, op andere plekken kan de zon zich soms even laten zien. De maxima liggen vandaag tussen de 20 en 23 graden. In het Waddengebied kan een harde zuidwester opsteken. Vanavond opnieuw zo nu en dan een bui, maar ook af en toe opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 en de bewolking neemt verder toe. Morgen is het onstuimig weer met aan zee ook kans op windstoten tot 80 km per uur. Er vallen dan soms pittige buien. De neerslag heeft weinig effect op de temperaturen. De maxima schommelen tussen de 19 en 23 graden. De eerste dag van het weekend wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een matige wind uit het westen of noordwesten. Het wordt zaterdag 19 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Mag ik jou daarvoor wakker maken?
1: De band die is opgericht in Den Haag door Dinan Woesthof. Waarschijnlijk wist je dat al lang, dus dat is overbodige informatie die ik heb verteld. Maar toch maar even belangrijk om weer eventjes te updaten, laat ik het zo maar eventjes omschrijven. Dit is Kane, want daar heb ik het natuurlijk over, met Rain Down On Me uit 2003.

Uit 2003 deze plaat van Kane en Rain Down On Me. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade was nummer 6. In totaal stonden ze 12 weken genoteerd. En dit was de zogenaamde Tiësto remix version of Rain Down On Me van Kane.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker komt de ochtendspits op gang met een paar bijzonderheden. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd kost dat je een kwartier extra. Twee rijstroken zijn er dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat het tot ongeveer 9:30 vanmorgen duurt voor die weg weer helemaal vrij is. Op de A12 loopt het daardoor ook vast. Van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunetten, daar is het oponthoud nog eens 20 minuten. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam is de vertraging een kwartier.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Meer dan 60 jaar popmuziek hoor je op Radio Bergijk.
1: We zullen het eens gaan hebben over de dame die door menig man toch wel wordt bestempeld als zijnde een zeer sexy dame. Ah. En dat in de vroege ochtend. Hier is ze, Katja Schuurman. En ze heeft het over een wereld.

De plaat die stamt uit 1997, kwam op 12 april de Nederlandse hitparade binnen. De hoogste notering was nummer 10, stond in totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Katja Schuurman was dat met Wereldmeid.

0: Radio Bergijk.
1: Nu gaan we weer een plaat draaien met een automatische discjockey erin. Ja, ik heb toch zo mijn bedenkingen dat het misschien wel mijn langste tijd is geweest hier op de zender. Maar in ieder geval, ik zou zo zeggen, kondig het zelf maar eventjes aan.
2: Tino, Donnie en Chris Cross. Vanavond gaan wij uit als bol helemaal los. Een drankmarathon, pa met dubbele tong.

De plaat met ingebouwde disjockey, Chris Cross Amsterdam, Donny en Tino Martin. Met een oud nummer van André Hazes. En ze gingen met z'n drieën allemaal uit z'n bol.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Het zwemwater in plassen en meren is nergens schoon, zeggen milieuonderzoekers. Ze deden proeven op 250 zwemplekken en overal zat chemische vervuiling in het water. Vooral PFAS en landbouwgif. Ze zeggen erbij dat je niet meteen ziek wordt na één keer zwemmen, maar goed is het natuurlijk niet voor je. Bij het onderzoek in en om Overasselt zijn meerdere wapens gevonden en ook in Wijchen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. Inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. Toeslagenouders krijgen geen gratis advocaat meer als ze die nodig hebben om hulp van de gemeente te krijgen. Het is stilzwijgend afgeschaft, meldt Trouw. Afgelopen jaren hadden ze recht op gratis hulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. Hackersgroepen proberen steeds vaker kinderen te ronselen. Dat doen ze via online spelletjes als Fortnite en Minecraft. Het zijn vaak hackersgroepen die verantwoordelijk zijn voor grote aanvallen als laatst op Odido. Hoewel het niet bekend is of achter die aanval ook jonge kinderen zaten. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen. Later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Wat opvalt zijn bijvoorbeeld de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je door rommel op de weg 20 minuten vast, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Van Gorkum naar Utrecht sta je daardoor 20 minuten vast voor knooppunt Rijnsweerd. Tot een uur of 9:30 zijn daar 2 rijstroken dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Loopt daardoor ook vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten heb je ruim een 30 minuten tijdverlies. En op de A7 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad sta je voor knooppunt Zaandam een uur vast. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Meer dan 60 jaar popmuziek hoor je op Radio Bergijk.
1: Ja, dat knalt er even lekker in natuurlijk, hè, naar die mooie van de Nederlandse band Kensington. En een van hun grote successen tot nu toe. Ben benieuwd wanneer er weer nieuw materiaal van ze komt. Zit wel.

De hoogste notering in de Nederlandse hitparade was nummer 7. Dat was allemaal in het jaar 2014. Want op 15 november van dat jaar kwam de plaat binnen in de Nederlandse hitparade. Stond maar liefst 29 weken erin. Drie man platina, dat was de status die deze plaat meekreeg. War van Kensington.

0: Weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen is het bewolkt en vooral in het noorden en westen is er kans op enkele buien. Er staat een matige, soms vrij krachtige zuidwestenwind en aan zee waait het nog iets harder tot krachtig. Het blijft de komende uren wisselvallig. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overwegend droog, alleen lokaal kan dan nog een bui vallen. In het zuidoosten blijft het volledig bewolkt, op andere plekken kan de zon zich soms even laten zien. De maxima liggen vandaag tussen de 20 en 23 graden. In het Waddengebied kan een harde zuidwester opsteken. Vanavond opnieuw zo nu en dan een bui, maar ook af en toe opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 en de bewolking neemt verder toe. Morgen is het onstuimig weer met aan zee ook kans op windstoten tot 80 km per uur. Er vallen dan soms pittige buien. De neerslag heeft weinig effect op de temperaturen. De maxima schommelen tussen de 19 en 23 graden. De eerste dag van het weekend wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een matige wind uit het westen of noordwesten. Het wordt zaterdag 19 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Dit is Radio Bergijk. Waarom zou je nog naar een ander radiostation luisteren?
1: De vorige keer ging je naar Amsterdam Centrum en nu gaat ze met haar op pad. Want zij wil mij. Hier is Fleming.
2: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in

Fleming was Zij wil mij. Fleming, dat is zijn voornaam. En zijn achternaam is Figuurs. Hij is geboren in 1996 in de hoofdstad van Noord-Brabant, zegt Hogenbosch. Zijn tweede naam is Freddie. Hij is namelijk vernoemd naar de frontman van Queen, inderdaad. Freddie Mercury. En vanaf zijn 9e speelt muziek al een rode draad in zijn leven. Fleming en Zij wil mij.

0: Studio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. De politie in Hogeveen heeft gisteravond 2 verdachten opgepakt van een steekpartij. Bij het steekincident is een dode gevallen. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk, zoals gebruikelijk op donderdag. En door buien vallen files nog wat langer uit. Wat ook opvalt is in Noord-Holland de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam heb je ruim een uur vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel over ongeveer een kwartier vrij te geven. De A27 van Gorkum naar Utrecht sta je in de file tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd door een ongeluk. Politie doet daar onderzoek. Vertraging is nu 20 minuten op die A27. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Woerden en knooppunt Lunetten daardoor ook bijna een uur extra reistijd.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
5: Let's do it.

0: Radio Bergijk.
1: Ze doen het ontzettend goed op dit moment in de Nederlandse muziekbusiness. Dan heb ik het over Suzanne en Freek. Hier zijn ze met Als het avond is.

0: Zoek jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Terug naar het jaar 1973. En daarvoor gaan we naar de streek Twente toe, want daar kwamen ze vandaan. De Buffoons met Arizona.

De Twentse formatie The Buffoons met Arizona uit 1973. De plaat kwam op 14 juli de hitparade binnen. De hoogste notering was toen 15 en ze stonden in totaal 8 weken genoteerd.